0: gaat lekker, ik heb hem vast.
1: Hoe nou?
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.
1: Maar

harmonica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je.

je melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit de ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan.

kaars aan, hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het taal.

eens aan de top gekomen, niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hoop er eens even lekker uit.